0: Ik sta gewoon waar die voor me ligt. Ik heb gewoon dat allemaal onder zand is.
1: Ja, maar.
2: I'm going to see you. That was no cause. That might change things for your directive.
0: Listen.
3: I'm 3%
0: Listen.